0: en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Take you for the rest of my life, baby, baby.

van papa. I said stay away from me, everybody.

0: I got something to say. Keep in touch with your family, your friends, your loved ones, everybody who loves you. You can keep in touch with them all over the world. And there's many ways to do it. You got a phone, you got Skype, you got FaceTime. You can just call them just to let them know you love them or thinking about them.
1: Just keep in touch.
2: Cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
3: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
4: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
3: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
4: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
3: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
4: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
3: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
5: From who? Just say from the one who loves you, baby.

Allemaal weer van die verse liedjes klaargezet, hè? Anita Meijer en Why Tell Me Why. Ja, ze is ooit bij Patricia Pai begonnen als achtergrondzangeres, deze Anita Meijer. Ze komt uit Rotterdam. Rotterdam, waar ligt dat dan? Zeggen ze wel eens. Maar nee, Anita Meijer is wat dat betreft een icoon, hoor, in de Nederlandse muziek. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We zijn vandaag donderdag 7 mei inmiddels alweer. Ja, het nieuws is ook in Den Haag binnengekomen. Hans Smolders die stopt in de politiek. Ja, de ex-LPF-politicus en oud-chauffeur van Pim Fortuyn. Die voelt zich buitengesloten. De door hem opgerichte partij werd de grootste in Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de andere partijen die vormen nu een coalitie zonder hem. Hij zegt, ik ben wel een taaie, maar ik ben niet van staal. Zo reageert Smolders in de krant. Het is een gemiste kans, zegt hij. Ik geloof echt dat ik veel voor de stad had kunnen doen. En nu loop ik al 5 weken met hoofdpijn rond. Ik slaap slecht en ik heb er diabetes bij gekregen. Ja, Hans Smolders die is erg bekend, hè. Hij is natuurlijk ijshockey international geweest. In 2001 toen werd hij politicus bij Leefbaar Nederland. En toen die partij de lijsttrekker Pim Fortuyn wegstuurde na een controversieel interview in de Volkskrant, ging Hans Smolders met hem mee naar de nieuwe lijst Pim Fortuyn, de LPF. Hij heeft hem een tijdje rondgereden in de auto. Meermalen heeft hij ook zitting genomen in de gemeenteraad. Hij meldde zich ook provinciaal en ook in de landelijke politiek. In 2006 heeft hij zelfs meegedaan met de parlementsverkiezingen voor partij 1NL. Met in de tijd de lijsttrekker Marco Pastoors. Ja, later werd hij ook Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie. En ja, was hij medeoprichter van Belang van Nederland. Een groep rond de oude VVD-Kamerlid Wiebren van Haga. Maar ja, hij stopte mee. Smolders wordt niet meegenomen in het regeren van Tilburg. Hè? Ja, er is een andere coalitie gevormd. Ja, volgens mij moet er dan toch iets, denk ik hoor. Ja, ik heb er even verstand van hoor. Maar je zou toch bijna zeggen, dan moet er toch iets veranderen in dat kiesstelsel. Want als er bijvoorbeeld één partij heel veel stemmen heeft gekregen, dus die moet dan sowieso meeregeren, zou ik zeggen. Maar ja, al die partijen die moeten dan samenwerken. En ja, dat valt dan waarschijnlijk in Tilburg niet mee om dat met Lijst Smolders te doen. Ja, ik weet het niet hoor. Ik heb er geen verstand van. Maar hij stopt ermee. Hij geeft de pijp aan Maarten, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Hij gaat geen politiek meer voeren. Ja, misschien verandert het nog, want misschien dat hij nog even wat bedenktijd nodig heeft. En dat hij dan toch uiteindelijk zegt van, ja jongens, ik kan mijn kiezers ook niet laten zitten. Maar ja, als je eruit stapt, hè, iedereen denkt, waarom heb ik al op hem gestemd? Hij stopt ermee, ja. Had ik net zo goed niet op hem kunnen stemmen, bijvoorbeeld. Zeggen mensen al gauw, hè. Ja. Goed, nou ja, in elk geval, dat was het nieuws voor vandaag. Het hoofdnieuws eigenlijk, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag 7 mei. We naderen het weekend. En we hebben veel te doen, dus druk maar bijna weer op de knop. Want we gaan beginnen.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar. Genghis Khan en kaboutertjes. En de voortops hoorde je daarvoor natuurlijk. Hè. Ja, kaboutertjes. Je hebt zelfs het kabouterbevrijdingsfront. Hè. Ja. Die willen namelijk alle kabouters bevrijden in tuinen. Ja, dat is serieus. Het is echt. Een jaar geleden kan ik me herinneren. Was er een keer een nieuwsbericht over. Dat ze dan zeg maar brieven bij mensen door de bus heen deden. Als bijvoorbeeld een kabouter in de tuin op een verkeerde plek stond. Hè. Ja, het kabouterbevrijdingsfront. Hè, had je toen. Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze donderdag. We kijken even naar het nieuws. Ja, de verwaarlozing van huisdieren. Zoals honden en katten wordt steeds erger. We hadden het gisteren ook al in dit ochtendprogramma gemeld. Maar het bericht is nu helemaal compleet. Het gaat om dieren die vermagerd zijn. Zwaar vervuilde huizen. Ook vaak geen medische zorg. De laatste jaren heeft men het aantal meldingen zien stijgen. In 2005...

2023 wordt de ernst ook groter. Zo zegt een van de woordvoerders die het allemaal een beetje in de gaten houdt. Ja, lange nagels, verveelde vachten, dat is nog mild. Maar nu zien we ook de ernstige gevallen. Dat sommige dieren zeg maar al zijn overleden voordat ze omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen. Ja, en er is ook vaak geen geld voor de dierenarts. Volgens de inspectie is het probleem groter geworden sinds de coronacrisis. Veel mensen dachten, oh god, ik zit straks alleen thuis en laat ik maar een dier in huis nemen. En toen was de coronacrisis voorbij. Ja, en toen moesten ze weer gaan werken of weg. En diertje hadden ze. Veel konijnen zijn er toen ook buiten neergezet. Hè? Dat weet ik nog. Ik moet me nog goed herinneren. Hè? Maar ja, als je bijvoorbeeld een kat, of je hebt bijvoorbeeld weinig inkomen, je hebt bijvoorbeeld een kat thuis. En die kat die wordt ziek bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Je gaat googlen naar een dierenarts die dan voor weinig geld of voor helemaal geen geld jouw kat helpt. Die zijn bijna niet te vinden, joh. Nee, dus je moet echt heel veel geld uitgeven om zo'n kat... je kiest voor een huisdier, dus moet je dat er ook voor over hebben, zeggen ze wel eens. Maar ja, heel veel mensen die zijn natuurlijk later in de crisis terechtgekomen. Die hebben natuurlijk daar geen geld voor, hè. Dan kunnen ze kiezen of een... Of een boterham, of de kat naar de dierenarts. Want ja, dat is ook niet mis. 180, 190 euro, eventjes een kat castreren. Ik noem maar even een voorbeeldje. Ja, dus ze maken het er niet makkelijker op. Er zou eigenlijk gewoon een dierenarts moeten wezen... die bijvoorbeeld door de staat betaald wordt. En dat je daar gewoon naartoe kunt gaan als je weinig geld hebt. En dan zegt van, ja, mijn kat is ziek, wilt u hem helpen? En dan moet je dan misschien wel even je bankgegevens laten zien. Hè? Want voor hetzelfde geld heb je natuurlijk wel tonnen op je rekening. Ja, dan kun je hem natuurlijk zelf betalen. Dat is makkelijk zat. Maar dan even bewijzen dat je inderdaad weinig of geen inkomen hebt. En dan helpt die dierenarts jouw kat. Ja, zoiets zouden ze eigenlijk moeten bedenken. Hè? Maar ja, goed, dat hebben ze nog niet bedacht. Nee. Het laatste bericht gaat ook over dieren in Alaska. Daar gaat de berenjacht weer van start. En wel vanuit helikopters. Natuurbeheerders die mogen zwarte en bruine beren gaan afschieten. Dat is namelijk een sterk gekrompen caribou-kudde. En die moet men nu beschermen. Dat heeft de rechter gezegd in Amerika. Zo wil men in het zuidwesten ook de staat van deze kudde weer herstellen. Maar ja, die kudde die is een belangrijke voedselbron voor veel inheemse gemeenschappen. Maar ja, ook de beer die eet ze op, hè. En er zijn heel veel beren bijgekomen, dus daar moet nu wat aan gedaan worden. Zo staat er in het bericht te lezen. Goed, zo dadelijk even het weerbericht, want het wordt vandaag volgens mij alweer een mooie dag, hè? Ja, volgens mij wel, hè. Ja. Dus straks het weerbericht in dit ochtendradioprogramma. Goedemorgen.

0: Lekker kraken, hè? Zout, zwart vinylplaatje. Ja, van de ouderwetse draaitafel, hè? Hans de Boy, Vrijheid uit 1984. Ja, ik zei het gisteren al, hè. Er zijn al wat liedjes die met Bevrijdingsdag op de playlist stonden. Maar die hebben we niet gedraaid. Die, op een of andere manier kwamen we er niet aan toe. En dan komen de laatste restjes nog eventjes deze week voorbij, hè? Ja. Goed, even het weerbericht bekijken. Nou, het wordt vandaag eindelijk weer wat warmer, hè? 13 tot 17 graden. We hebben te maken met een noordenwind. Als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan zijn er ook brede opklaringen. Het wordt wel koud, ongeveer 7 graden. Morgen wordt het weer wat warmer, dan wordt het 19 graden in het zuiden en 15 graden in het midden van het land. Vandaag in elk geval wel een beetje zon te zien. Er zijn ook wat wolkenvelden, maar over het algemeen wordt het vandaag toch een redelijk tot leuke dag.
1: Dit is de Dagtopper.

De 90s hits, ja, zo je hoort ze zo af en toe voorbij komen. Hè? Twee achter elkaar, samengesteld door de voice-over te, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ali B. hoort vandaag of het gerechtshof hem schuldig acht aan verkrachting en aanranding. De rapper zal zelf niet bij de uitspraak in het gebouw aanwezig zijn. Ali B. ging een hoger beroep tegen de zelfstraf van 2 jaar... die hij in 2024 opgelegd heeft gekregen. Ja, en vandaag is ook de eerste evacuatievlucht aangekomen op Schiphol in verband met het Hanta-virus. Ja, het cruiseschip Hondius is vertrokken van Kaapverdi naar de Canarische eilanden. En er zijn op dit moment nog 10 Nederlanders aan boord van de Hondius. Ja, het bekende virus, hè, wat we dus nu als Hanta-virus, zeg maar, horen via de bekende portals, via radio en tv. Gisteravond werd er ook ruim aandacht aan geschonken. Ja, ongeveer 1,7% van alle lage landers heeft ooit een Hanta-virus opgelopen. Het komt neer op zo'n 300.000 mensen. Ja, de dokters die herkennen zo'n infectie niet altijd. Als besmette mensen bij een arts terechtkomen, dan denkt men vaak aan een griepje of aan wat anders. Als je bijvoorbeeld hoge koorts hebt, je nieren niet meer werken, en als je je dokter vertelt dat je een muis hebt gezien, ja, dan zullen best wel veel artsen aan een Hanta-virus denken. Zo legt onder andere een expert uit. Hij is intensivist aan het ziekenhuis in het Spaarne gasthuis. Maar hij zegt ook vaak zijn de symptomen niet meteen specifiek aan Hanta. Ja, of een arts heeft het Hanta-virus niet meegekregen in zijn opleiding, dat kan ook nog. Ja, de Hanta-virussen die komen in principe in Nederland niet zoveel voor. Er zijn er eigenlijk maar 3. En daar komt hij aan. Het Pumala-virus bijvoorbeeld wordt het vaakst aangetroffen. En die komt van rosse woelmuizen af. En daar kun je dus ook ziek van worden, hè? Ja. Ja, het Hanta-virus, joh. Ja, het is niet te filmen. Ik dacht, daar komt weer een coronavirus aan. Maar nee, het is het Hanta-virus, hè? Ja. Op deze dag trouwens, in 1977, staat er een liedje van de Gibson Brothers op de allereerste plaats in de top 40. 2 weken lang op nummer 1. En we hebben het over dit liedje.

Johnny Valentino en Leven de Vrijheid, de speciale swingversie. Ja, vandaag hoeft hij niet te werken in elk geval als hij zijn teksten zo beluistert. Gaat naar het strand. Ja, nou ja, goed, het kan in elk geval vandaag wel, hè. Maar ja, je moet wel zeg maar wat warme kleding aandoen. Want aan het strand is het rond de 13 graden. En overdag in het zuiden richting, richting Limburg en zo, dan wordt het steeds warmer. Hè. 17 graden vandaag, stapelwolken, zon en een enkel buitje. Ja, in het Verenigd Koninkrijk vandaag gaan heel veel mensen naar de stembus, want er zijn namelijk de lokale en de regionale verkiezingen. Dus vandaag verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ja, en een leuk mailtje gehad van Martin Kuiper. Hij zegt van, ik heb een leuk album uitgebracht. Kun je daar een liedje van draaien? Nou, ik heb er eentje gevonden. En het is best wel geinig.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Lokale Omroep Goorlen.

Bye.

Okay.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

Best supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: closed.
1: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
1: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Oh.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Best super snelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

genoeg gewoond, hier drinken van schijt. En de eerste stro droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle even. Lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
3: Goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. Donderdagavond, 7 uur geweest. En wellicht weet u het, podiumbreedte is weer in de lucht. En we hebben vanavond weer een keur aan gezellige gasten die hun eigen verhaal komen vertellen. En we gaan nog beginnen met onze eerste gast aan tafel, Bob Legius en Elena Kazakova. Ik hoop dat ik het goed zeg.
4: Ja,
3: van harte welkom in de uitzending. En we gaan eerst even een nummer draaien van jou, denk ik. Van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
5: Dream a little dreamer.

0: Ja, dit was een nummer wat Elena op haar lijstje had staan. Elena komt uit Moskou van origine en woont in Nederland en houdt van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Drie, vier nationaliteiten, wellicht, die helemaal strijdig zijn met elkaar. Hoe krijg je het voor elkaar? Waarom dit nummer?
1: Ik kom uit Moskou. Ik woon in Nederland nu inmiddels bijna 38 jaar. Jazz vind ik een hele mooie muziekstijl. Zacht, improviserend, verrassend, klassiek. En dit nummer heeft voor mij heel veel betekenis, want vandaag zou mijn vadertje 88 jaar geworden zijn. En dit was een van zijn favoriete nummers. Dus wij hebben het eindeloos thuis als LP gedraaid.
0: Ja.
1: En nou ja, jeugdsentiment en natuurlijk aandenking aan mijn vader.
0: Ja. Want was het gewoon dat jazz daar gedraaid werd? Of beperkte ze het vaak tot toch wel de Oosterse muziek, de klassieke Russische muziek?
1: Nee, jazz was heel populair.
0: Ja?
1: Ja, was heel populair. En nou ja, mijn vader was een grote liefhebber van. Dus je kon heel veel LP's kopen. En ja, dat waren ook concerten, jazzconcerten
0: Oh,
1: van
0: leuk.
1: Russische muzikanten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. Maar vanavond gaan we het niet alleen over de jazz hebben natuurlijk, maar we gaan het hebben over een nieuw initiatief. En we hebben Bob Legius al een aantal keren in de uitzending gehad, 4 of 5 keer inmiddels. En elke keer kwam hij weer met een volwassen boek, kwam hij over de bühne. Begon heel voorzichtig en het eindigde in ja, een behoorlijke uitgave. En iedereen was daar blij door verrast, want het liep als een speer.
2: Ja.
0: Dus wat bracht jou ertoe om weer hier naartoe te komen en te vertellen over een nieuw boek wat je ging uitgeven en waarbij Elena toch een bepaalde rol vervulde?
2: Elena heeft een hele grote rol, want ik zou je zeggen, punt 1, wij kennen elkaar een tijdje en zij inspireert mij heel erg. En ze zet me ook aan het werk. Dus dat. Maar op een gegeven moment zaten we bij elkaar en toen was ik bezig met het idee. Toen zaten we elkaar te praten en toen zei ik: God, liefde en verraad in Santorini, dat lijkt me leuk. Zegt Elena: Ja, dan gaan we dus naar Santorini, hè? Ik zeg: Pardon?
0: Ja.
2: Ja, we gaan naar Santorini, want dan kun je inspiratie op doen.
0: Ja.
2: Dus wij zijn vorig jaar naar Santorini gegaan.
0: Ja.
2: Maar dat was één. Maar het andere, als we met elkaar in gesprek zijn, dan. We hadden het net over pensioen. Ik ga volgend jaar met pensioen, maar ik zal het niet makkelijk rustig krijgen, want ze zet me constant werk. En toen zei ze: Ja, weet je, had ik het over een kinderboek.
0: Ja.
2: Ik zeg: Een kinderboek, dat lijkt me leuk. Ja, zegt Elena, dat lijkt me heel leuk. En weet je wat, Bob? Ik ga de illustraties maken. Want ze is ook grafisch onderlegd. Ik zeg: Oké, ja, zegt ze. En weet je wat we toch ook nog meer gaan doen? We moeten gewoon 5000 boeken gratis weg kunnen geven aan kinderen in ziekenhuizen en aan kinderen uit arme gezinnen. Ik zeg: Dat is toch al waar?
0: Ja.
3: 5000.
2: 5000.
0: Nou, je legt de lat gewoon laag, hè? Ja.
2: Ja.
0: Zo is het.
3: Beetje ambitie, ja.
0: Ja.
2: Een beetje.
0: Ja. Maar als ik jou even mag onderbreken. 5000 boeken, prima. Er zal een mogelijkheid zijn om die kwijt te raken. Maar het specialisme was: je zou het doen voor kinderen in ziekenhuizen en voor kinderen uit arme gezinnen.
2: Ja.
0: En dat is wel heel specifiek.
2: Ja.
1: En niet alleen schenken, maar ook nog eens een keer persoonlijk voorlezen.
2: Ja.
3: Oh,
1: want dat kan Bob geweldig. Toen ik zag hoe hij een filmpje, dat boek voorlas aan een paar kleine kindjes. Ja, toen wist ik het gewoon.
0: Toen was
1: dit
0: helemaal
1: moeten
0: stuk.
1: Veel meer kindjes kunnen meemaken.
0: Ja.
1: Dit is geweldig. Dus,
2: ja, en we zijn ook tegen elkaar van. Ik zei: Ja, ik wil dan in de eerste fase, als dat boek ga schrijven, voordat zij kwam met de illustraties. Ik zeg: Ik wil het voor gaan lezen in ziekenhuizen, aan kinderen.
0: Ja.
2: Maar dat had ik niet dit grote idee in gedachten. Dus we zijn nu zover, we zijn flink aan het crowdfunden. En vandaag weer 1250 euro aan donaties binnengekregen.
0: En dus je bent bijna rond.
2: Ja, we zitten nu... we zijn bijna rond.
0: Ja, je zat op meer dan 2000.
2: Ja, en we hebben vandaag weer 1250 erbij, dus we moeten nog...
3: Wat heb je nog nodig? Wat heb je nodig?
2: Nog 800.
3: Nog 800?
0: Okay. Ja, dat moet toch lukken, hè?
2: Ja, dat gaat lukken.
0: Ja.
4: Oh, nee, wij gaan ervoor.
0: Ja, want het is voor de kunst, hè? Zo heet dat programma waarbij je kunt aanmelden met een idee... en waar je geld voor kunt vragen en dat... En daar zit nog een speciaal idee achter, hè?
3: Wat is dat voor een programma?
0: Ja,
2: voor de kunst.
0: Laat hem het maar vertellen.
2: Ja. Nou kijk, voor de kunst is een crowdfund
4: platform.
2: Ja. En iedereen kan daar, zeg maar, een idee aanbrengen. Dat wordt getoetst van tevoren, hè, of het ook haalbaar is.
3: Ja.
2: En als je dan groen licht krijgt, dan gaan ze de hele pagina opzetten.
3: Ja.
2: En dan kun je dus alles invoeren, wat je filmpje, alles, of tekst, hè, dat heb jij al veel aan gedaan. En dan kunnen mensen gewoon doneren.
3: Oké.
2: Okay.
3: Dus dat platform is heel erg belangrijk.
4: Dus het is een platform met presentatie van ons project. Ja. Daar staan meerdere projecten op.
0: Ja, en, veel hoor.
2: Heel
4: ja.
2: veel.
4: Ja. En dan maken we elke keer, als wij weer een stapje verder zijn, maken wij een update.
2: Ja. Ja.
4: Dus dan sturen wij naar onze relaties. Dat,
3: precies, want dan kun je dat doorsturen.
4: Wat het resultaat is. Ja. En een kleine preview van illustraties die ze nog niet hebben gezien.
0: Ja. Maar... Het is niet zo, het is niet alleen zo dat je geld laat doneren door mensen die geïnteresseerd zijn in jullie project. Maar vanuit voor de kunst komt er ook nog een bedrag bij.
4: Nee, zij rekenen een percentage van dat geld.
0: Ja?
2: Ja, ik weet wat hij bedoelt. Het is zo, en daar heeft hij waar gelijk in. Theo zegt eigenlijk, kijk, het kan zijn dat de partners... van voor de kunst, het project zo interessant vinden... dat ze een bijdrage doen.
4: Ah, ja.
2: Maar zij maken dat maken zij pas zelf uit als ze het interessant vinden.
0: Aan het einde, niet eerder.
2: Nee,
0: klopt.
2: Dus we zijn heel benieuwd. Dus het kan nog.
4: Ja. Oh ja, dat wist ik niet. Ja.

Hallo, met Johan. Hoe is het in het Rijderskamp, jongen? Veel moppen. Ik moet er eens zijn. Het voetbalt en eet met zijn handen. Patrick Kluivert. Leuk zeg. Het voetbalt met potten en pannen. Nee, ik zou niet meer. Johan de Kok zeg, ongekend. Het is kaal en veel geld waard. Nee. Jos Staatslot. Nou. Papa wordt er gek van hoor. Het voetbalt met veel bagage. Michael Reiziger.

Hallo, met Johan. Zeg jongen, trainen jullie eigenlijk wel op penalties? Nog meer moppen? Het voetbal op het strand. Clarence Wijk aan Zeedorf. Het rookt en zijn broer speelt in een film. Winston Bogart. Ken ik in papa niet? Oh, mama vindt het wel leuk. Het voetbal, maar heel kort. Kaston Fragment. Het voetbal is shit voor het raam. Hoorie Mulder. Ongelooflijk. Papa valt van zijn stoel.

Hallo, met Johan. Weer moppen. Het traint en is gek op kleine autootjes. Guus Hiddinkie Toys, ongekend. Hij is voorzitter en altijd bezig met zichzelf. Nou, Jorien Masturberik. Het voetbal op klompen. Nee. Ronald de Boer. Oh, mama, leg achter de bank, hoor. Het voetbalt en staat vroeg op. Frank de Boer. Maar dan kan toch ook andersom. Waarom zou die ene blijven liggen?

0: politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale Omroep Goorlen.

Trump. You don't understand me. Yeah. It's your fault.

0: zorg, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.